0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
1: Familieradio.
2: Het swingt altijd weer.
3: Altijd meer.

0: Maak ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com. Vanaf 21 juni is het zover.
2: Geen zomer zonder jou.
3: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
1: De zonnigste muziek.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Always look on the bright side of life. Come on. Familie Radio. Familie Radio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zingt.
2: Familieradio.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Familieradio.
1: Elke dag als een vriend aan huis.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Vanaf 21 juni is het zover.
1: Familieradio Zomert.
2: Geen zomer zonder jou.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio. En dan nu, terug naar de muziek bij Familie Radio.

Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Een andere keer misschien.
1: Familie Radio.
2: Je luistert toch ook mee?
3: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Vanaf 21 juni is het zover.
4: Familie Radio zomert.
5: Geen zomer zonder jou.
4: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Goeienacht. Het is 5 uur. En dit is hem. Dit is hem. Families Prachtblad.
1: Hallo, met Michael Onzo hier. We hebben een nieuwe zomersingle uit. Waarom jij is een heel nieuw nummer. Families Prachtblad. En uiteraard bij Familieradio.

0: Familie Radio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.
2: Never know how much I love you. She lived on a boathouse down by the river.
3: You're the one I need. My
0: boy, Lord. Familie Radio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt.
4: Familie Radio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
4: Vanaf 21 juni is het zover.
5: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
6: De zonnigste muziek.

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zingt. Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
1: De familiezender voor jou

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geldteruggarantie. Check amino-alliance.nl.
3: Vanaf 21 juni is het zover.
4: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
3: De zonnigste muziek.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: De Vlaamse universiteiten maken zich grote zorgen over de besparingen op de studiebeurzen. Het Vlaams parlement heeft het licht op groen gezet voor de plannen van onderwijsminister Demir. Daardoor zullen minder studenten recht hebben op een beurs. Dat de systemen nu hals over kop moeten worden aangepast, zorgt voor grote troubles, zegt ook de Vlaamse Interuniversitaire Raad. De Vlaamse regering wil met de maatregel 34 miljoen euro besparen. In het Henegouwse Ognug is een lichaam gevonden onder het puin van een ontplofte woning, dat zegt de burgemeester. De hevige explosie vond eergisteravond plaats in het huis van een oudere man. Het pand werd volledig weggeblazen en ook twee aangrenzende huizen raakten beschadigd. De precieze oorzaak van de klap is nog onbekend. Het Amerikaanse leger heeft de blokkade op de Iraanse havens officieel opgeheven. De demarche is het rechtstreekse gevolg van de recente deal tussen Amerika en Iran. Amerikaanse oorlogsschepen houden vanaf nu geen vrachtschepen meer tegen. Het is nu wachten tot ook de strategische straat van Hormuz weer volledig open gaat voor het internationale scheepvaartverkeer. In Groot-Brittannië verkeert een jongetje van 3 in kritieke toestand nadat hij is teruggevonden in het krokodillenverblijf van een dierentuin. Een 30-jarige man is inmiddels opgepakt op verdenking van poging tot doodslag. Het onderzoek moet uitwijzen wat zijn exacte rol was en hoe de peuter bij die roofdieren is beland. Sport. In het volleybal hebben de Yellow Tigers net niet kunnen stunten tegen topland Brazilië in de Nations League. Onze nationale vrouwenploeg verloren na een ware thriller in 5 sets van het nummer 2 van de wereld. Straks spelen de Tigers alweer hun volgende wedstrijd tegen Duitsland. Ja, het KMI voorspelt zeer warm weer voor vandaag en eigenlijk voor de rest van de volgende week. Temperaturen boven de 30 graden. Er geldt op verschillende dagen code geel voor onweer met kans op regen en wind. Noodnummer 1722 is actief voor niet dringende hulp. En ja, dus ook vandaag volop zon tot mogelijk zelfs 5 à 36 graden.
2: Familieradio, de familiezender voor iedereen.

het is al zomer op de radio, dat mag duidelijk zijn. Zelfs zo vroeg op een vrijdagochtend, we zijn nog maar net 7 uur gepasseerd. U hoorde Frank Galan en Baila, Baila mee. Een hele prettige ochtend, beste vrienden. We zijn samen vertrokken voor de laatste keer deze week in de Wekkerradio. Het weekend, je kan het al voelen, je kan het al ruiken, je kan het al proeven. Dit is Axel Red.

Romeo's zijn alleszins al heel lang onze muzikale vrienden hier bij Familie Radio. Een hele prettige vrijdagochtend. Het is plezant opstaan met dit hier op de radio. Dit is de Wekker Radio. Jij en ik, wij zijn nog samen tot 10 uur. En dit is Monsieur Ambiance. Dit is Yves Segers.

0: wordt drukkend warm vandaag, maar of dat ook goed nieuws is voor de rest van de dag, dat is nog maar de vraag natuurlijk, want de temperatuur die zou vandaag kunnen doorstijgen naar 34 graden in de Kempen, dat is dus drukkend warm, maar je weet wat dat betekent, waar het gaat op uitdraaien. Er komen straks onweerwolken binnenwaaien vanuit Frankrijk en die zorgen in de late namiddag tegen de avond dat er hier en daar in Vlaanderen een deftig onweer zal kunnen losbarsten.
1: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
4: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

maar niet om mij is de nieuwe eigen single voor Isabel A. En daarmee staat ze van de week ook weer genoteerd in Peter Naassens Vlaamse 40. Een nieuwe aflevering daarvan, wel morgen vanaf 11 uur, hier bij Familie Radio. En dit is Ingeborg.

In tegenstelling tot wat sommigen wel eens durven beweren, naar het schijnt de meest down-to-earth jonge dame in de Belgische showwereld. En dat al voor verschillende decennia. Je hoorde Ingeborg hier bij mij in de Wekradio bij Familie Radio en ik val. Het is vrijdag vandaag, 19 juni ondertussen. Mocht jij iemand kennen die vandaag een verjaardag viert of die omwille van een andere reden kan en mag gefeliciteerd worden, laat het mij nog heel snel weten, dan krijgen we nog iets geregeld voor het 8 uur is.

0: te veel show verkopen, geen blabla vertellen, maar je gewoon laten genieten van de vrolijke muziek. Elke ochtend hier in de Wekkerradio. We beginnen eraan om 7 uur, dat is ondertussen al even geleden. En we gaan door tot 10 uur. En dat is nog even weg. Familie Radio.
1: Zo dadelijk bij Familie Radio.
2: Vloeren de Bok, meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok, officiële dealer van Quickstep en Tiles.
3: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
2: Vloeren, laminaat, vinyl, parket, wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok, Gentse Steenweg 156 Zeelen of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.
4: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen.

0: planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiek Huis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster. Of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
3: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Het kriebelt langs alle kanten als je dit door de radio hoort knallen. Vrijdagochtend, dit is de Wekkerradio bij Familie Radio met Lionel Richie. Je hoorde Dancing on the Ceiling.

Je kan je natuurlijk hier van alles bij voorstellen. En dat kon toen nog wel. Ik weet niet of je er tegenwoordig nog zou moeten mee afkomen in deze woke-tijden. Een madame die gewoon zingt You Can Ring My Bell. En jij mag dan als man gewoon eens gaan zoeken waar dat belletje of dat ringetje dan ergens hangt. We gaan er niet verder over door. We gaan wel door met de Wekkerradio. Jij en ik, wij zijn nog samen tot 10 uur deze voormiddag.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: De Europese staatshoofden en de regeringsleiders zijn in Brussel voor een tweedaagse top van een hardere aanpak tegenover China tot de eerste becijferde gesprekken over de Europese miljardenbegroting. Het staat allemaal op de agenda. Het zijn dus drukke tijden. Oekraïens president Zelensky kon gisteren aansluiten met een goed gevoel. Zowel premier De Wever als koning Filip, waar hij was gaan lunchen, konden hem vertellen dat ons land Oekraïne dit jaar 7 F-16's zal schenken, alstublieft. Op termijn kan België ze zelfs allemaal overdragen, aldus defensieminister Franke. Op voorwaarde wel dat hij de F-35's mag kopen. In Frankrijk zorgt de autopsie van de 11-jarige Liana voor een nieuwe schokgolf. Het meisje werd begin deze maand doodgevonden in een verlaten graansilo in het zuiden van het land. Nu blijkt uit het medisch onderzoek dat ze voor haar dood is verkracht. De exacte doodsoorzaak is nog altijd onbekend. De zaak ligt politiek en maatschappelijk gevoelig. De 41-jarige hoofdverdachte was namelijk al bekend bij justitie na eerdere klachten over zedenfeiten. En het drama in Frankrijk staat helaas niet op zichzelf. Wereldwijd bereikt het geweld tegen kinderen een dieptepunt, blijkt uit nieuwe verontrustende cijfers van de VN. Vorig jaar registreerde de VN ruim 28.000 ernstige feiten, een stijging van 7,5% tegenover het jaar ervoor. Het gaat onder meer over ontvoeringen, seksueel misbruik en het inzetten van kindsoldaten. De situatie is het meest dramatisch in Israël en de Palestijnse gebieden. De Vlaamse universiteiten maken zich grote zorgen. Het Vlaams parlement heeft het licht op groen gezet voor een flinke besparingsronde op de studiebeurzen. Een initiatief van onderwijsminister Demir. De Vlaamse regering wil zo 34 miljoen euro besparen. Daardoor zullen minder studenten recht hebben op financiële steun. Ook vandaag veel zon. Het kwik klimt naar maar liefst 35 graden. Tegen de avond zwaar onweer. Ook het weekend begin volgende week blijven extreem warm met temperaturen boven de 30 graden.

Goedemorgen, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis op een vrolijke manier wakker worden op deze vrijdag. Verderop nog muziek van Fadim, ik heb Tamara en Tom en Ida de Nijs, die zit er ook nog bij. Reden genoeg dus om dicht bij je radio te blijven.

0: Andaloes, ook bijzonder smakelijk op een pakje friet met een lekkere kuurworst of wat anders erbij. En dat kan, want het is vandaag vrijdag frietjesdag. Vanavond tijd maken voor frietjes van de frituur.
1: Hallo, ik ben Vadim en je hoort mij natuurlijk op Familieradio.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

vrijdagochtend. Dit is de Wekradio bij Familie Radio. En vrijdag, dat betekent plannen maken voor dit weekend. Al zal er natuurlijk heel veel van afhangen wat het weer met ons gaat doen, want het zou vandaag een bloedhete dag worden. Er worden maxima voorspeld van om en bij de 34 graden. Aan de andere kant, er is ook onweer onderweg. En dat zal niet zomaar op 1, 2, 3 opgelost raken. Dus als je plannen hebt voor morgen en voor overmorgen, misschien toch even wat rekening houden met een plensnattigheid.

is hier vanochtend nog niks verteld over het WK-voetbal. Wel, dat ben ik ook niet zinnig om te doen. We gaan het even, ik zeg niet negeren, maar even aan de kant schuiven. Het wordt vandaag nog warmer dan gisteren, maar het blijft ook onstabiel. De dag start op de meeste plaatsen nog vrij zonnig, maar een onweersbui is zelfs deze voormiddag niet geheel uitgesloten. Tegen vanavond zal het bijna overal in Vlaanderen onweer, of toch tenminste kans op onweer. Temperatuur zoals gezegd ergens tussen 33 en 34 graden. Morgen wordt het opnieuw zonniger, met later vooral in het oosten en het zuiden opnieuw kans op een bui. Temperatuur morgen rond 29 graden. Zondag trekt er een storing over het land, maar het blijft nog altijd zomers warm, met ook maxima rond de

een musical gemaakt over de Dolly Dot. Die loopt al in Nederland, maar ik durf eraan te twijfelen of hij ooit naar Vlaanderen komt. Die is vooral voor de Nederlandse markt bestemd. Nochtans, wij hebben ze toch ook heel goed gekend. De Dolly Dots uit de 80s en

0: Veel B-Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbcars.be. Veel B-Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
7: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
8: Een wereld van verhalen.
7: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
8: Summit.
7: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
8: Summit. Een wereld van verhalen.
9: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Radio Zomert op de vrijdagen 10, 17, 24 en 31 juli en ook op 7 en 14 augustus zijn we tussen 2 en 6 te gast op het terras van de Kippen in Merken. Paul Bruna komt presenteren en die brengt maar eventjes, hou je nu goed vast, 70 Vlaamse zingende collega's mee. Wie precies wanneer komt? Wel, we zijn nu alles in elkaar aan het puzzelen, maar je kan het altijd volgen via onze Facebookpagina en daar gewoon doorklikken op Familie Radio Zomert.
1: Familie Radio
2: kleurt goud. Super 60s classic.
3: Natuurlijk.

0: Goedemorgen Vlaanderen. Dit is Familie Radio.
1: 7 uur liep de apotheek binnen. Want waar moet je in godsnaam beginnen?

0: zijn.
1: Ik ben eens benieuwd waar we hem deze zomer allemaal kunnen tegenkomen. Al zeker de opnamedagen van Tien om te zien aan het Silt in Middelkerken. Daar zal hij zeker op het podium staan. Je hoorde Niels de Stadsbader, Vuur en Vlam.

it, gotta shake it.

0: maakt ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Vanaf 21 juni is het zover.
3: Familie Radio zomert.
4: Geen zomer zonder jou.
3: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

Willy Sommers, zou hij zich nog de eerste keer herinneren? De eerste keer dat hij op het podium stond als presentator van 10 om te zien, want dat gaat hij deze zomer ook weer doen. Er zijn 2 opnamedagen en op die 2 dagen worden er 4 uitzendingen opgenomen. Meer details vind je natuurlijk op de website van Willy.

Christie overleed in de zomer van 1984. En dan vraag ik me soms wel eens af, wat hadden we nog allemaal mogen verwachten van die mevrouw, mocht ze gewoon onder ons gebleven zijn. Nu, de herinneringen die blijven voor altijd natuurlijk. Je hoorde Ik mis hem zo op deze vrijdagochtend hier bij Familie Radio. De Wekker Radio, we zijn nog samen tot 10 uur met nu Laura Lynn.

Goedemorgen, het is ruim 9:15 op vrijdagochtend. Je luistert naar de Wekker Radio hier bij Familie Radio. En met elke plaat die je hoort voorbij komen, komt het weekend ietsjes dichterbij. Al is het nu wel heel traag.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
2: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

Matthias Vergels was enkele weken geleden nog de populairste plaat hier bij ons op de radio. Was toen goed voor goud in Peter Naessens Vlaamse 40. Een nieuwe aflevering daarvan, morgen vanaf 11 uur.

0: of waar dan ook. Je kan overal meeluisteren naar Familie Radio. Als je onze app downloadt, dan lukt dat echt overal, beste vrienden. Het wordt vandaag een warme dag, maar ook een onstabiele dag. We starten nog op de meeste plaatsen vrij zonnig, maar een onweersbui is vandaag zeker niet uitgesloten. Integendeel, het zal er zeker van komen. Of het ook op elke plaats in Vlaanderen even fel zal onweren, dat is nog maar de vraag natuurlijk. De maxima die stijgen vandaag richting 33 à 34 graden. Morgen wordt het opnieuw zonniger, met later vooral in het oosten en zuiden opnieuw kans op een bui. Temperaturen rond 29 graden. En ook zondag hier en daar een storing, maar nog altijd zomers warm. Met de maxima van om en bij de 31 graden.
1: Familie Radio.

Dit was weer een hele goede reden om de radio wat luider te zetten. Muziek van Julien Clerc en Venise. En laat dat volume gerust staan.

0: Goes. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House. Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus gavert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Of je bij Tracy Ullman echt van rock and roll kan spreken, dat weet ik niet. Maar het ging alleszins bijzonder goed vooruit op deze vrijdag voormiddag ondertussen. Want het is bijna 10 uur geworden. Je hoorde Tracy Ullman herself en Breakaway hier op het einde van de Wekkerradio. Voilà beste vrienden, mijn weekend mag beginnen. Hopelijk is het op het jouwe niet te lang meer wachten. En dit is nog Nick Bernaert.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit, een wereld van verhalen.
4: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Camille voorspelt zeer warm weer voor vandaag en eigenlijk voor de rest van de volgende week. Temperaturen boven de 30 graden. Er geldt op verschillende dagen code geel voor onweer met kans op regen en wind. Noodnummer 1722 is actief voor niet dringende hulp. En ja, dus ook vandaag volop zon tot mogelijk zelfs 5 à 36 graden.
1: Elke dag als een vriend

0: aandacht. Bezoek de Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via de Papaver Zeelen op Facebook.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: De maker ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Vanaf 21 juni is het zover.
3: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
2: De zonnigste muziek.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. En dit is hem.
1: Families Prachtplaats.
2: Hallo, met Michael Onzo hier. We hebben een nieuwe zomersingle uit. Waarom jij is een heel nieuw nummer.
1: Families Prachtplaats.
2: En uiteraard bij Familie Radio.

ik driftig. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, toen zeker. En ver te houden van, moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus om te

0: Familie Radio en de Muziek Show versterken samen de muziek in Vlaanderen.
1: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro en je ziet me in de Muziek Show en je hoort me natuurlijk op Familie Radio.
0: Iedere woensdagnamiddag van 2 tot 3 bij Familie Radio.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Dag Camille, voorspelt zeer warm weer voor vandaag en eigenlijk voor de rest van de volgende week. Temperaturen boven de 30 graden. Er geldt op verschillende dagen code geel voor onweer met kans op regen en wind. Noodnummer 1722 is actief voor niet dringende hulp. En ja, dus ook vandaag volop zon tot mogelijk zelfs 5 à 36 graden.
1: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: De Europese staatshoofden en de regeringsleiders zijn in Brussel voor een tweedaagse top van een hardere aanpak tegenover China tot de eerste becijferde gesprekken over de Europese miljardenbegroting. Het staat allemaal op de agenda. Het zijn dus drukke tijden. Oekraïns president Zelensky kon gisteren aansluiten met een goed gevoel. Zowel premier De Wever als koning Filip, waar hij was gaan lunchen, konden hem vertellen dat ons land Oekraïne dit jaar 7 F-16's zal schenken, alstublieft. Op termijn kan België ze zelfs allemaal overdragen, aldus defensieminister Franke. Op voorwaarde wel dat hij de F-35's mag kopen. In Frankrijk zorgt de autopsie van de 11-jarige Liana voor een nieuwe schokgolf. Meisje werd begin deze maand doodgevonden in een verlaten graansilo in het zuiden van het land. Nu blijkt uit het medisch onderzoek dat ze voor haar dood is verkracht. De exacte doodsoorzaak is nog altijd onbekend. De zaak ligt politiek en maatschappelijk gevoelig. De 41-jarige hoofdverdachte was namelijk al bekend bij justitie na eerdere klachten over zedenfeiten. En het drama in Frankrijk staat helaas niet op zichzelf. Wereldwijd bereikt het geweld tegen kinderen een dieptepunt, blijkt uit nieuwe verontrustende cijfers van de VN. Vorig jaar registreerde de VN ruim 28.000 ernstige feiten, een stijging van 7,5% tegenover het jaar ervoor. Het gaat onder meer over ontvoeringen, seksueel misbruik en het inzetten van kindsoldaten. De situatie is het meest dramatisch in Israël en de Palestijnse gebieden. De Vlaamse universiteiten maken zich grote zorgen. Het Vlaams parlement heeft het licht op groen gezet voor een flinke besparingsronde op de studiebeurzen. Een initiatief van onderwijsminister Demir. De Vlaamse regering wil zo 34 miljoen euro besparen. Daardoor zullen minder studenten recht hebben op financiële steun. Ook vandaag veel zon. Het kwik klimt naar maar liefst 35 graden. Tegen de avond zwaar onweer. Ook het weekend begin volgende week blijven extreem warm met temperaturen boven de 30 graden.

En Suzy Marel zag ook al de warmte aankomen vandaag. Goedemiddag, ja, het wordt puffen en zweten vandaag op deze vrijdagmiddag. Zit je aan tafel, smakelijk eten en blij dat je er weer bij bent.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: Ja, de zomer lijkt nu al te zijn begonnen in Vlaanderen, hè. Maar het KMI waarschuwt toch en schaalt de hittewaarschuwing op naar code oranje. In sommige regio's blijft code geel gelden, waaronder West-Vlaanderen en de kust. En de waarschuwing loopt nog tot en met maandag, want ook de dagen nadien wordt er nog warm weer verwacht. Ja, het wordt dus blijkbaar al een vroege zomer, want we zijn blijkbaar al gestart op deze 19e juni. Hier bij Familieradio zijn wij weer gezellig samen tot een uur of twee. Zit je aan tafel, smakelijk eten. Dit is Erik van Eigen. Nee, ik zal...

Je hoorde Margriet Hermans in duet met haar dochter Celine Hermans met het opname uit het programma Liefde voor Muziek. Vechter was dat. Een nummer die ook Camille eerder al had uitgebracht. Zometeen gaan we iets opleggen van Willy Sommers. Het is een liedje van nog niet zo lang geleden. Wat het wordt hoor je na deze van Celine Dion en The Power of Love.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit, een wereld van verhalen.
4: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

Ja, het zal er ook wel warm zijn in die feesttenten. Althans, de groep Soep die deed de groeten uit de feesttent. Zometeen bekijken we eens de weerkaarten na deze van de Kreuners en Leila.

0: En het is vandaag, zoals je voelt, drukkend warm, met temperaturen die oplopen tussen de 30 en 35 graden. Later op de dag vormen zich stapelwolken en tegen de avond kunnen intense onweders ontstaan. Daarbij is vooral gevaar voor felle rukwinden. Tijdens de nacht naar zaterdag wordt het opnieuw droog en licht bewolkt, met minima rond 17 tot 20 graden. Morgen zaterdag blijft het zonnig en zwoel, met opnieuw kans op lokale onweersbuien tegen het einde van de dag. En overmorgen zondag wordt het nog warmer, opnieuw 30 tot 35 graden.
1: Familie Radio, de familiezender voor

Ja, heerlijk toch, hè? Die country hits. Rhinestone Cowboy hoorde je van George Kenyon. Ja, bij dit warme weer kan dat wel allemaal wel passend bij elkaar zijn, hè? Zoals nu deze van Robert Palmer en Every Kind of People. We keren terug naar de jaren 70.

16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen.

0: accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters, met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Vloeren de Bok. Meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok. Officiële dealer van Quickstep en Tiles.
2: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
1: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok. Gentse Steenweg 156 Zeelen. Of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.
3: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
4: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
3: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
5: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
6: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractorpooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractorpooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

En dat was Hold Back the Night die je hoorde van de Tramps hier op deze vrijdagmiddag bij Familie Radio. Zit je aan tafel, smakelijk eten. Vanaf zondag start de zomer officieel de 21ste juni. En ook Familie Radio zit dan in een heel gepast zomerkleedje. Luister dus zeker ook dan weer mee met onder meer heel veel zomerhits. Waaronder ook deze, Richie and Poveri en Sara Perchetti Amo. Goedemiddag.

0: klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Vanaf 21 juni is het zover.
4: Familieradio zomert.
5: Geen zomer zonder jou.
4: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

Ja, er komen warme dagen aan en het is ook op dit moment al drukkend warm. Goedemiddag, het is iets over 1 uur en John Dennis die wist er ook wel de zomerse sfeer in te brengen met zijn nieuwe single Ritmo del Corazon. Goedemiddag.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: The Black Eyed Peas hoorde je net met Don't Lie. Een liedje die ook intussen al 20 jaar geleden werd opgenomen. Het was van 2005 geleden. Straks hoor je muziek van Freek van Rooij. En op deze warme vrijdagmiddag kunnen we misschien wel een beetje wind, zo'n westenwindje gebruiken. Of een windje aan de zee. Wel, Vanessa Schinitor heeft dat goed begrepen. Want hier is ze nog even met haar single Hoog op de Wind.

0: Leo Sayer was dat met Thunder in My Heart. Ja, vanavond zou het misschien wel weer kunnen onweren. Het precieze weerbericht bekijken we zo meteen omstreeks 1:30. En daarnet hoorde je ook nog Freek van Rooij met Geef me helemaal. En Vadim die heeft wel zin in een kopje koffie. Je hoort zo meteen ook Vadim met zijn single In de Sterren staat geschreven.
1: Hier, Vadim. Tijd voor een kopje koffie, fijne muziek op Familieradio.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

En dat was Zoe Livee samen met onze Aaron Blommaert. Tranen van goud hoorde je net. Zometeen een blik op het weer, maar eerst een herwerking van de Paloma Blanca. Je kent die herwerking zeker in een versie van The Strangers. Hier zijn ze met Oh Mijn Blauwe Geschelte. Een zeer fijne vrijdagmiddag.

En het is vandaag, zoals je voelt, drukkend warm, met temperaturen die oplopen tussen de 30 en 35 graden. Later op de dag vormen zich stapelwolken en tegen de avond kunnen intense onweders ontstaan. Daarbij is vooral gevaar voor felle rukwinden. Tijdens de nacht naar zaterdag wordt het opnieuw droog en licht bewolkt, met minima rond 17 tot 20 graden. Morgen zaterdag blijft het zonnig en zwoel, met opnieuw kans op lokale onweersbuien tegen het einde van de dag. En overmorgen zondag wordt het nog warmer, opnieuw 30 tot 35 graden.

Een Frans liedje was dat van Stefanie hier bij Familie Radio. Blij dat je bij ons bent. Nog tot 2 uur zijn wij gezellig samen met al onze vrolijke vrienden. Waaronder nu deze van Viltura. En het leven is als toneel. Leven is

0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling. Betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waardtraditie en vertrouwen, geld waard zijn.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

En dat waren net Pretenders die je hoorde met Brass in Pocket. Daarnet draaiden we The Strangers met Oh Mijn Blauwe Geschelte. En het is inderdaad een versie van de Paloma Blanca. En ik kreeg een berichtje binnen van... Het is ook lang geleden dat jullie de George Baker Selection hebben gedraaid. Wel, weet je wat we gaan doen? We gaan ze draaien. De George Baker Selection met Paloma Blanca. Omdat dus de zomer er nu al is. En er ook zal starten de 21ste juni hier bij Familieradio. When the

We tellen bij Familie Radio af naar de zomer, al lijkt die al te zijn begonnen. Hè. 21 juni is het zover, met de start ook dus van de muziekshow en Familie Radio zomert. En deze klinkt ook wel heel zomers. Gert Verhulst en James Cook met hun nieuwe single Madi Wodo. We gaan dan intussen op ook richting 2 uur. Graag tot morgen.

0: Goedemiddag, het is 2:00.
1: Goed nieuws voor het buitengewoon onderwijs. Er wordt definitief niet gesnoeid in het leerlingenvervoer en er verdwijnt geen enkele rit. Daarover heeft de Vlaamse regering een akkoord. Eerder was er grote paniek omdat er plannen lagen om ruim 200 ritten te schrappen. Minister-president Diependalen kwam uiteindelijk zelf met de oplossing en vindt geld om het allemaal te bekostigen. Maar eigenlijk wordt minister De Ridder, ook van N-VA, gewoon teruggefloten. Nee, het is een beetje een regering die toch links-rechts gaat. De terreinen van de failliete busbouwer Van Hool in Lier hebben een nieuwe eigenaar. Het Nederlandse transportbedrijf GAT Notter Trucks koopt de 30 hectare industriegrond voor een bedrag van 21,5 miljoen euro. Intussen trekken 59 lokale besturen naar het grondwettelijk hof. Ze pikken de nieuwe pensioenregeling van de federale regering niet. Steden en gemeenten krijgen geen extra geld meer om de pensioenen van hun ambtenaren te betalen. Alleen de grote steden zoals Antwerpen, Gent en Leuven krijgen die steun nog. Onfair, zeggen de overige gemeenten, en discriminerend. Vanaf juli breidt het systeem van de flexijobs uit naar alle sectoren. Uit cijfers van Unizo blijkt dat 1 op 8 kleine en middelgrote bedrijven er meteen gebruik wil van maken, vooral om piekmomenten op te vangen. Internationaal is het onrustig in de zeestraat van Hormuz. Er varen vandaag minder schepen uit angst voor de veiligheid. De cruciale vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran en Zwitserland zijn namelijk op het laatste moment geschrapt. Zolang er geen akkoord is, blijft de vaarroute levensgevaarlijk door de vele zeemijnen in het water. Camille luidt de alarmbel met code oranje voor hitte en onweer. Vanmiddag wordt het snikheet met maxima tot 35 graden. Vanavond stijgt de kans op felle onweer met zware windstoten en hagel. De hittegolf houdt de komende 10 dagen aan met temperaturen gemiddeld rond 32 graden.
0: En dit is hem. Dit is hem. Families Prachtplaats.
2: Hallo, met Michael Onzo hier. We hebben een nieuwe zomersingle uit. Waarom jij is een heel nieuw nummer.
0: Families Prachtplaats.
2: En uiteraard bij Familie Radio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waardtraditie en vertrouwen, geld waard zijn.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit, een wereld van verhalen.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Vanaf 21 juni is het zover.
3: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
4: De zonnigste muziek.

0: Luister op zondagmiddag van 12 tot 1 naar de muziekshow met Danny D'Amaro.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio.
0: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

volop zon en heet, maximaal 35 graden. Vanavond dus kans op stevig onweer. Morgen en de dagen daarna blijft de hittegolf duren. Het blijft zonnig en temperaturen rond 33 graden.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: Parket van Antwerpen is een onderzoek gestart naar een mogelijke verkrachting op een metalfestival Graspop in Dessel. De feiten hebben gisteren plaatsgevonden op de openingsdag van het festival. Het slachtoffer werd misbruikt op het festivalterrein zelf in de buurt van een van de podia, maar wat er zich precies heeft afgespeeld is onduidelijk. Het parket bevestigt het incident, maar geeft in het belang van het onderzoek geen verdere details. De aangekondigde crisis in het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs is voorlopig afgewend. De Vlaamse regering trekt de besparingsplannen waarbij 200 busritten dreiden te verdwijnen in. Het totale budget wordt plotseling opgetrokken naar 150 miljoen euro. Dat is 11 miljoen euro meer dan eerst gepland. De intrekking gebeurde door minister-president Matthias Diependalen. De volledige bevoegdheid voor het leerlingenvervoer verhuist vanaf september 2028 ook naar het departement onderwijs. Op zich is dat allemaal een beetje vreemd, want eigenlijk wil dat zeggen dat minister De Ridder gewoon wordt teruggefloten door haar eigen partij. Ja, geen goed nieuws voor het vredesakkoord tussen Amerika en Iran, want dat wankelt allemaal. Iran heeft de strategische straat van Hormuz al opnieuw volledig afgesloten, omdat de gemaakte afspraken volgens het land niet worden nageleefd. De VS beloofde eerder de Iraanse havens vrij te geven en Israël zou zich terugtrekken uit Libanon. Maar dat is dus het probleem. Het is Israël die duidelijk niet mee wil. Het Iraanse leger laat nu alle schepen in de regio onmiddellijk terugvaren. Schepen die weigeren te keren, riskeren een militaire aanval. Tot slot het weer. De tropische hitte houdt ons land stevig in de greep. We krijgen volop zon, 35 graden. Vanavond kans op felle en actieve onweersbuien. Ook morgen en de dagen daarna houdt de hittegolf aan met veel zon en temperaturen rond 33 graden. De eerste week is er weinig verandering.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Zestien jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Water in de muren mag nooit lang duren. Laat jouw huis niet rotten om zo jouw investering te verbrotten. HomeProtect lost het op. HomeProtect komt langs, bekijkt en bespreekt de werken. HomeProtect biedt de juiste oplossing voor jouw vochtprobleem. Dit voor zowel muren als kelders.
3: Voor een vrijblijvende offerte surf naar homeprotect.be.
4: Homeprotect.be.
5: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
6: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
7: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
8: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
7: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: zo dadelijk bij Familie Radio. Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Goedemiddag, het is 5:00. En dit is hem. Dit is hem. Families Prachtplaats.
1: Hallo, met Michael Onzo hier. We hebben een nieuwe zomersingle uit. Waarom jij is een heel nieuw nummer. Families Prachtplaats. En uiteraard bij Familie Radio.

0: Hey Familieradio, ik ben Dylan.
1: Dag lieve luisteraars, ik ben Amber Verleijen.
0: We hebben samen een liedje uit en wij willen die graag met jou delen.
1: Ik zou zeggen, geniet ervan.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
4: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: En het is vandaag, zoals je voelt, drukkend warm, met temperaturen die oplopen tussen de 30 en 35 graden. Later op de dag vormen zich stapelwolken en tegen de avond kunnen intense onweders ontstaan. Daarbij is vooral gevaar voor felle rukwinden. Tijdens de nacht naar zaterdag wordt het opnieuw droog en licht bewolkt, met minima rond 17 tot 20 graden. Morgen zaterdag blijft het zonnig en zwoel, met opnieuw kans op lokale onweersbuien tegen het einde van de dag. En overmorgen zondag wordt het nog warmer, opnieuw 30 tot 35 graden.
1: Bij ons

0: House. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be. 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stil stond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor hevige onweersbuien die vanavond over ons land kunnen trekken. De waarschuwing geldt tot 1 uur vannacht in de provincies West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Waals-Brabant. Het noodnummer 1722 is geactiveerd voor niet dringende stormschade. Voor levensbedreigende situaties bel je het nummer 112. Door het dreigende noodweer worden tal van evenementen vanavond hals over kop afgelast. Onder meer de concerten in het Brusselse Jubelpark en het Rivierenhof in Antwerpen, die gaan niet door. In de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen sluiten alle parken en provinciale domeinen. De stad Gent roept de inwoners expliciet op om binnen te blijven, ramen te sluiten en losse spullen buitenhuis vast te maken. De oorzaak van dat zware onweer is de extreme hitte, want vandaag is officieel de warmste 19 juni sinds het begin van de metingen in 1892. In Ukkel klokte de thermometer af op 32 graden, daarmee is het 26 jaar oude dagrecord uit het jaar 2000 verbroken. Ondanks de onweersdreiging zet NMBS dit weekend extra treinen in van en naar de kust. De spoorwegen verwachten door het lokaal aanhoudende zomerweer een stormloop aan dagjes toeristen. Reizigers wordt wel gevraagd de drukste uren te vermijden en voldoende water mee te nemen. Op internationaal vlak meldt persbureau Reuters dat er een staakt het vuren is ingegaan tussen Israël en Hezbollah. Dat bestand was voor Iran een absolute voorwaarde om de vredesgesprekken met Amerika op te starten. Die onderhandelingen stonden voor vandaag gepland, maar waren om onduidelijke redenen uitgebleven. Tot slot sport. Ultra-atleet Mathieu Bonne start zondag in het Olympisch zwembad van Brugge een nieuwe wereldrecordpoging. Bonne wil in 7 dagen tijd maar liefst 360 kilometer zwemmen. Goed voor 19 uur in het water per dag. De opbrengst van de actie gaat volledig naar de strijd tegen kinderarmoede. Ja, en dan de weersverwachting vanavond en vannacht. Hier en daar dus hevig onweer. Het koelt vanavond en vannacht niet meer af dan 21 graden. Dat wordt dus een zwoele, plakkerige nacht. Dat onweer kan dus hevig zijn op sommige plaatsen. Code oranje is afgegeven voor bijna het hele land. Ook voor morgen tot en met het hele weekend blijft de hittegolf duren.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be. The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be. Zaterdag. Dag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pull party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: VLB Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
5: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.
3: Vloeren de Bok. Meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok. Officiële dealer van Quickstep.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stil stond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Vanaf 21 juni is het zover.
4: Geen zomer zonder jou.
5: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
3: De zonnigste muziek.

0: Familie Radio.
1: Het klinkt.
0: En het zwingt. Familie Radio.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

buien verwachting dan. Dus kans op stevig onweer vanavond en vannacht. Zeer zeker tot 1 à 2 uur vannacht. Morgen en de dagen nadien blijft de hittegolf duren met tropische temperaturen tot 33 graden en vooral veel zon.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: komt opnieuw naar je toe met Familie Radio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familie Radio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie Radio.
1: Goedenavond, Vlaanderen. Dit is...

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.
2: Never know how much I love you. She lived on a boat house down by the river.
3: You're the one I need.
0: My boy, Lollipop. Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt.
4: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Vanaf 21 juni is het zover.
3: Familie Radio zomert.
4: Geen zomer zonder jou.
3: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families Prachtplaats.
1: Hallo, met Michael Onzo hier. We hebben een nieuwe zomersingle uit. Waarom jij is een heel nieuw nummer.
0: Families Prachtplaats.
1: En uiteraard bij Familie Radio.

0: Familieradio.
1: Het klinkt en het zwingt. Familieradio.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow.

0: Frans klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

Radio komt opnieuw naar je toe met Familie Radio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familie Radio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie Radio. Van 's morgens vroeg tot 's

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stil stond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geldteruggarantie. Check amino-alliance.nl.
3: Vanaf 21 juni is het zover.
4: Familie Radio Zomert.
5: Geen zomer zonder jou.
4: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

0: Familie Radio en de Muziek Show versterken samen de muziek in Vlaanderen.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de Muziek Show op Familie Radio.
0: Iedere zondagmiddag van 12 tot 1 bij Familie Radio.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familieradio. Allemaal luisteren.
1: Familieradio en de muziekshow. Versterken samen.
2: Familieradio. Klinkt en het zwingt.
3: Familieradio.
4: Hey, Pieter Seitz. Hoe is het, jongen?
5: Goed, goed, goed. En met jou?
4: Ja,

speelt er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: maak er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: altijd.
1: Altijd meer.
0: Voor altijd.
2: Familieradio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons.
2: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Vanaf 21 juni is het zover.
3: Familie Radio zomert.
4: Geen zomer zonder jou.
3: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Dit is hem. Dit is hem. Familie's
1: Prachtplaat. Hallo, ik ben Giovanno en deze week is mijn nieuwe single Cheerio, de prachtplaat bij Familieradio. Zo.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons.
2: Familie Radio.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow.
2: Van 's morgens vroeg tot 's

0: maakt het ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stil stond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Vanaf 21 juni is het zover.
4: Geen zomer zonder jou.
5: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
3: De zonnigste muziek.